0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest de herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: U luistert naar de Flevo.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo. Zeker.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

weer komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt.

0: als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
2: Flevoziekenomroep.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
2: De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk. Detectiefjes spelen

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: beter dan het was.
1: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl
2: Per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. Volgens de burgemeester van de stad ging het om de omvangrijkste aanval tot nu toe. Een van de voornaamste doelwitten was een grote lokale olieraffinaderij. Rusland meldt dat de meeste drones zijn neergehaald. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekriebels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. De extreemrechtse AfD staat met 37% van de stemmen net bovenaan in Mecklenburg-Voorpommeren. Dat is een stijging van 20 procentpunt vergeleken met 5 jaar geleden. In Berlijn heeft links een verrassend ruime voorsprong opgebouwd. De CDU leidt in beide deelstaten de grootste verliezen. En duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen een nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers. Volgens de voorgestelde wet wordt het geweld van elke wetshandhaver automatisch als legitiem beschouwd. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten namen deel aan het protest. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu ter beoordeling bij de Senaat. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws. Flav.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Huh? Stil is?
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. Volgens de burgemeester van de stad ging het om de omvangrijkste aanval tot nu toe. Een van de voornaamste doelwitten was een grote lokale olieraffinaderij. Rusland meldt dat de meeste drones zijn neergehaald. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. De extreemrechtse AfD staat met 37% van de stemmen net bovenaan in Mecklenburg voor Pommeren. Dat is een stijging van 20 procentpunt vergeleken met 5 jaar geleden. In Berlijn heeft links een verrassend ruime voorsprong opgebouwd. De CDU leidt in beide deelstaten de grootste verliezen. En duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen een nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers. Volgens de voorgestelde wet wordt het geweld van elke wetshandhaver automatisch als legitiem beschouwd. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten namen deel aan het protest. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu ter beoordeling bij de Senaat. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: had een peulenschil, omdat haar papa nog 5 lieve dochters had.
1: Hoi, ja.
0: Hij vroeg als prijs 2 ossen voor zijn dierbaar kind. Dat was niet veel en boela boela vond het goed. En als bewijs hoeveel hij van het meisje hield, gaf hij aan schoonpapa zijn moeder.

0: omdat haar papa nog 5 lieve dochters had. Hij vroeg als prijs 2 ossen voor zijn dierbaar kind. Dat was niet veel en Boela Boela vond het goed. En als de wijs hoeveel hij van dat meisje joeg, gaf hij aan schoolpapa zijn mooie hoge hoed.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern?
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is?
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

de bomen en struiken weer met geuren en kleuren bestrooid. Dan begint ook het hart te ontluiken, want de liefde verandert toch nooit.

Heeft hij haar tot een vrouwtje gekozen, blij het oog op de toekomst gericht. Gaat een pad ook niet altijd op rozen, iets toch maakt dan hun leven strijdlicht.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommern de kiesdrempel van 5% niet gehaald. Daardoor verdwijnt de partij voor het eerst in de Duitse geschiedenis volledig uit het deelstaatparlement. De extreemrechtse AfD daarentegen is met 38,2% van de stemmen de grootste partij geworden. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 16,7% die de partij 5 jaar geleden behaalde. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. Volgens de burgemeester van de stad ging het om de omvangrijkste aanval tot nu toe. Een van de voornaamste doelwitten was een grote lokale olieraffinaderij. Rusland meldt dat de meeste drones zijn neergehaald. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekriebels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. En bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Omwonenden alarmeerden rond 10 uur de hulpdiensten nadat ze meerdere schoten hoorden. Hulpverleners, waaronder een traumateam, hebben het slachtoffer nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plekke. De politie zoekt nog naar de daders. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Flevoziek Omroep.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Nieuwe en betere beelden van de schietpartijen over Rasselt laten de gebeurtenissen zien die voorafgingen aan de moord op de 51-jarige beveiliger Berry. Op opnames die in handen zijn van RTL is te zien hoe ruim 30 gemaskerde en gewapende mannen uit twee busjes stappen. De groep loopt eerst naar een willekeurig geparkeerde auto en trekt een deur open zonder verder actie te ondernemen. Pas daarna verplaatst de bende zich naar de plek waar ze het vuur openen op de beveiliger van drugscrimineel Jan G. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. Duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen de nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers. Volgens de voorgestelde wet wordt het geweld van elke wetshandhaver automatisch als legitiem beschouwd. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten namen deel aan het protest. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu ter beoordeling bij de Senaat. En het ministerie van Defensie laat twee 3D-metaalprinters bouwen. Het idee is om te kijken of die snel reserveonderdelen kunnen maken bij gevechtsschade. De apparaten worden gemaakt door een Chinees bedrijf en dat valt erg verkeerd bij Nederlandse ondernemers. Die vinden dat ons eigen land zo'n klus prima op kan pakken. In de Tweede Kamer zijn intussen vragen gesteld over de aanbesteding. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
1: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.
5: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikanen eisen dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt en stopt met het onderzoek naar Amerikaanse troepen in Afghanistan. De Verenigde Staten erkennen de autoriteit van het strafhof al langer niet en weigeren daarom eigen burgers of militairen uit te leveren. Nieuwe en betere beelden van de schietpartij in Overasselt laten de gebeurtenissen zien die voorafgingen aan de moord op de 51-jarige beveiliger Barry. Op opnames die in handen zijn van RTL is te zien hoe ruim 30 gemaskerde en gewapende mannen uit twee busjes stappen. De groep loopt eerst naar een willekeurig geparkeerde auto en trekt een deur open zonder verder actie te ondernemen. Pas daarna verplaatst de bende zich naar de plek waar ze het vuur openen op de beveiliger van drugscrimineel Jan G. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern de kiesdrempel van 5% niet gehaald. Daardoor verdwijnt de partij voor het eerst in de Duitse geschiedenis volledig uit het deelstaatparlement. De extreemrechtse AfD is met 38,2% van de stemmen de grootste geworden. En dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 16,7% die de partij 5 jaar geleden behaalde. En het ministerie van Defensie laat 2 3D-metaalprinters bouwen. Het idee is om te kijken of die snel reserveonderdelen kunnen maken bij gevechtsschade. De apparaten worden gemaakt door een Chinees bedrijf en dat valt erg verkeerd bij Nederlandse ondernemers. Die vinden dat ons eigen land zo'n klus prima op kan pakken. In de Tweede Kamer zijn intussen vragen gesteld over de aanbesteding. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij...

0: luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Goedemorgen, het is weer even over de tienen deze ochtend. En dat betekent dat wij tot 12 uur u weer gezelschap gaan houden. Terwijl u wacht op de dokter en dat doen we met z'n drieën.
2: Ja,
3: jij bent?
1: Ik ben Peter Bakker.
2: Naast me zit?
4: Ik ben Joop Veeniger.
3: Nou, en ik ben Jan van Heunen. En met z'n drieën gaan we er weer een heerlijke, gezellige ochtend van maken.
1: Ja, gaan we zeker doen. We begonnen met het, laten we het maar gewoon in het Engels houden. Dutch Royal Military Band. En For Peace and Freedom. Maar we kunnen ze heel lang blijven spelen.
2: Ja, elke dag eigenlijk.
1: Elke dag wel.
2: Ja. Ochtends en 's avonds.
1: Gaan we het verder niet over hebben. Want we gaan er een gezellige uitzending van maken. We draaien plaatjes in blokjes van 3. En dat is zeer gevarieerd. Tenminste, dat proberen we.
2: Ja.
1: En laten we maar gauw beginnen met het volgende.
5: De opkikker van de maand.
1: En hij doet het weer hoor, de zon schijnt. Dit is André van Duin.

0: Ja, ik was er zelf nooit op gekomen op dit plaatje.
1: Nee.
0: La Loi de Murphy. Van Angèle.
1: Angèle. En wat betekent La Loi de Murphy?
0: De wet van Murphy.
1: Ja, goed hè.
0: Dat is als je een witte boterham met pindakaas hebt en je hebt een witte broek aan, dan gaat die vallen. En dan draait hij zich tijdens de val om. Want hij moet natuurlijk met pindakaas op je witte boterham, op je witte broek komen.
1: Ja.
0: Dat is de wet van Murphy.
1: Ja.
0: Even kort uitgelegd. Goed, daarvoor.
1: Nou, maar ook dan zijn we een klein beetje informatief.
0: Ja.
1: Nou, dat bedoel ik.
0: Ja, ja, zo is het. En daarvoor hadden we Paloma Blanca van George Baker Selection. Die had Joop in het lijstje van Volendamse avond gezet. Of Volendamse ochtend, wat je
1: ja,
0: ook wel zegt.
1: Nee, ja, precies.
0: Cool. Maar meneer George Baker die woont in Waddinxveen. En ja. Die kwam ergens Zandam. Uit Zandam of zo.
1: Ja, die, uit Zandam.
0: Dus geen Volendam.
1: Nee.
0: Helaas. Maar dat hij nu in het eerste uur stond.
1: Ja,
0: nou,
1: geen probleem.
0: Erg. Nee, vind je ook niet erg.
1: André van Duin. Wie is niet beter of hij kwam aan vallen dan?
0: Nee.
1: Heb
0: nee.
1: Ik ook niet gecheckt hoor. Nee,
0: dat maakt ook niet uit. André van Duin, tegenwoordig een Larinees. En die zong als de zon schijnt.
1: Ja.
0: Ja. Ik weet niet of hij er al woont. Maar.
1: Nou, volgens mij wel. Want hij heeft zijn optrekje in Amsterdam heeft hij verkocht.
0: Heeft hij al verkocht? Ja. Oké. Okay. Goed, we gaan even dit doen.
2: Tienertour van de...
0: En we beginnen in Limburg, dan gaan we naar Brabant en rijden we door naar Drenthe. Hier zijn ze alle drie. Aan het eind vertellen we er wat over.

0: Maar wat zeg je? Want de rest heb ik niet verstaan. Luister!
1: Ik moet al een tijdje wat kilootjes kwijt. Dus drink ik alleen nog maar Budweiser Light.
2: Ik dacht, dat moet ik hebben, want dat is gezond.
1: Omdat er light op dat bierkratje stond. Maar hoeveel ik ook drink, en dat is geen straf. Ik kom steeds maar rond, geen gram gut eraf.
2: Ik eet vet.

Vechten over Riesel, verre weg van vechten en Iezel, Riesenland.

Berg of Bad Cassis, klein cafégie, ja dat was iets, Friesland. Landschapswachters, knappe koppen, brummelbosjes, helse proppen, Friesland. Land van oevers, zonder dieken, boerenvut,

0: не вычесть.
1: Ja, nieuw.
0: Nieuw.
1: Nee, is helemaal niet nieuw.
0: Nee.
1: Nee.
0: Riestenland.
1: Ja.
0: Lux Nijsing. Ik ken het helemaal. Maar het is wel leuk.
1: Ja, het is een beetje een sfeerplaatje.
0: Hè? Ja.
1: Je loopt dan langs de rivier de Ries.
2: En dan hoor je de nummers spelen.
1: En dan, nou, dan heb je dat idee. Een klein beetje. En de Ries, dat is een rivier die ligt op de grens van Drenthe en Overijssel. Dus we zijn een beetje in Overijssel, een beetje in Drenthe. We hebben Gelderland gewoon overgeslagen.
0: Okay.
1: Want daarvoor zaten we in Brabant met Light. Hm. Een pap en pudding.
0: Wat is dat nummer ook weer? La, la, la,
1: la, la. Ja. Ik zat ook al de hele tijd te denken. Ik kwam er ook niet meer op. En toen ik hem in de lijst zette, toen wist ik het wel. Maar nu even niet.
0: Even niet, nou.
1: Nee. Dat was dus Pap en Pudding uit Brabant. En Cornelius Leonardus met Altijd die Jong, die Altijd Leicht. Ik kan het niet uitspreken, want het is Limburgs. Daar kom ik niet vandaan.
0: Nee.
1: Maar het gaat in ieder geval over die jongen die altijd lachte.
0: Ja. Oh, mooi.
1: En dan wordt het nu tijd voor het volgende.
3: Flevo Verzoekplaat.
1: Want soms hebben we er geen, maar nu hebben we er twee.
0: Ja. He? Uit de receptie.
1: Uit de receptie.
0: Ja, zeker.
1: Ja, precies. Van de receptie. En we gaan ze alle twee in het blokje van drie draaien. De eerste is... The Arms of Mary van Sutherland Brothers and Quiver.
0: Ja, aangevraagd door Ton of Tom?
1: Ja, Ton.
0: Ton.
1: Ja.
0: Ja.
1: En het laatste in het blokje van drie is Peter Cetera met Glory of Love.
0: Aangevraagd door Michael.
1: Ja.
0: Zo is het. Dat in ieder geval eventjes.
1: Hebben we dat allemaal verteld?
0: Verteld.
1: Hier zijn ze.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Peter Paul Cetera Jr. Michael, die noemde hem Cetera, et cetera. Ik vond hem wel leuk gevonden trouwens. Hey, hij is een Amerikaanse zanger, liedjeschrijver en bassist in rusten. Hij is in rusten, ja. Hij doet het niet meer, zegt hij. Cetera is bekend geworden als een van de zangers uit de band Chicago. Nou, dat hoor je ook wel duidelijk, hè, zijn stemmetje. Mm-hmm. Hij heeft ook aan verschillende hits heeft hij meegeschreven. En het waren onder zo'n twee nummer 1 hits. En ja, zelf is hij natuurlijk ook solo redelijk uit de band gesprongen. Hij heeft tot 2018 is hij solo gegaan, vanaf 1985. En nu is hij dus in rusten. Hij doet het niet meer.
1: Nee.
2: En hij heeft wel geproduceerd, hè?
0: Ja.
2: Ja, onvoorstelbaar.
1: Nou, tot zover heb je de CD. Ja. Daarvoor hadden we Andy Williams met Speak Softly Love. Hij had in die tijd de top 40 in gezongen werd, had hij ook een televisieserie in Amerika, maar ook in Nederland.
2: Okay.
1: Daar waren mensen helemaal gek van, die bij mij in de klas zaten. Oh. Die hadden het dan over die beer. Dus ik denk, nou, dat moet hartstikke komisch zijn.
0: Ja.
1: Nou.
2: Oké. Okay. Nee. Over smartphone niet. Het is...
1: Nee, zo is het.
0: Nou, het is bij mij waarschijnlijk helemaal voorbij gegaan. Ja, zelf het helemaal niet.
2: ik heb ook geen idee waar je het over heeft. Dus.
1: Nou ja, dat was de Andy Williams show.
0: Oké.
1: Dat werd uitgezonden door de KRO, geloof ik, destijds.
0: Oké. Okay.
1: Sutherland Brothers and Quiver en The Arms of Mary. Ook een verzoekje uit de receptie van Tom. Nou, dan hebben we ze weer gehad. De verzoekjes in ieder geval uit de receptie. Ja. Er komen straks nog twee andere verzoekjes aan. En misschien nog wel meer. Maar dan moet ik wel opletten dat er... Als ze wat binnenkomt, ja. Dus de vorige keer is dat een beetje mislukt.
2: Dan moeten wij wel zeggen dat ze het verzoekje aan kunnen vragen via www.flevoziekomroep.nl.
1: Ja.
2: Dan krijgen we een verzoekje binnen.
1: Mm-hmm.
2: Toch?
1: Ja. Ja, helemaal goed.
2: Dank je wel.
1: Goed gezegd. Dus we gaan naar deze van 10cc.

0: En toen was die afgelopen.
1: Mooi, ja. Hè? Wat leuk. Alweer bijna 50 jaar geleden dit.
0: Ja, dat is heel lang geleden. De mannenmode van Hedy Lester. Ja.
1: Joop, vertel het maar.
0: Ja, ja. Oh, hier heb ik ook. Wacht even. Oh, die is weg.
1: Oh jee.
2: Oh, wacht even op Joop.
0: Ja, Joop is weg. Nou, Joop, vertel het maar. Ja, ja.
2: De mannenmode, dit is... binnen het festivalgeschiedenis een vreemd eend in de bijt. Hedy Lester die kende daarvoor en daarna nauwelijks enige bekendheid in de zangwereld. Zeker als soloartiesten. Toch is hij met het lied De Malle Molle het Nationaal Songfestival in 1977 te winnen. Terwijl daar toch ook Bonnie Sinclair, Rita Hoving en Maggie McNeil aan meededen. Ze maakten echter geen schijn van kans op het Internationale Songfestival, Eurovisie Songfestival. En eindigde op de 12e plaats.
0: Ja.
2: En dat komt waarschijnlijk omdat het in het Nederlands gezongen werd. En dan, ja, dan spreekt het niet uit. Voor ons is het gesneden koek om wat ze zingt. Dat klopt ook wel. Het is gewoon uit het leven gegrepen. Maar dat snapt een ander niet. Misschien had je in het Engels moeten zingen. Maar
0: ja.
2: Misschien ook niet.
0: Dat had ze misschien kunnen doen. Maar hoe heet dat? Dingen Dong werd toch ook in het Nederlands gezongen?
1: Ja, ook in het Engels. Ja. Ja. En ook, ook in het Engels.
0: Ja, dat hebben ze
1: en volgens mij heeft Hedy Lester het ook in het Engels gedaan.
2: Ja, maar... kijk maar.
0: Ja.
2: The World Keeps Turning and Never Say, Never Saw Him Laughing Door.
0: Nou, hartstikke mooi. Hedy Lester dus met De Malle Molen uit 1977. Air van Exception. Mooi stukje klassiek uit de oorschelpen. En daarvoor Dana. Ook uit de jaren 70 van 10cc. En dan is het weer tijd voor...
3: Flevo Verzoekplaat.
0: Want toen kreeg iedereen weer via de website binnen van Harriet. En die wilde horen Douwe Bob met Note to Self.

0: Volgens mij moet hij lekker in zijn balletjes geknepen.
1: Dat wilde ik nou net niet zeggen. Ik wilde eigenlijk zeggen, even terug in de tijd dat je stond te schuifelen er op de dansvloer met Rock Your Baby van George McRae. Heeft ook maar één hit gehad, die man. Hier in Nederland in ieder geval.
0: Een grote hit. Hij heeft ook hele grote kleine hitjes.
1: Ja, maar één.
0: Maar die zijn niet echt.
1: Maar Rock Your Baby was natuurlijk een hele grote hit van hem.
0: Net zoals Jim Gilstrap, hè? Swing Your Daddy. Ja, zo'n nummer.
1: Ja. Ja, dat is ook zo'n ding. Dan moet ik de andere keer eens denken. Nou, laat maar zitten. Douwe Bob zat daarvoor als verzoekje van Harriet. En Note to Self. En ja, dat brengt ons dan weer bij het einde van het eerste uur.
0: Dan
1: wachten we op de dokter.
0: Ja.
1: Dus het gaat best hard.
0: Nou.
1: We gaan even naar het nieuws van 11 uur. Aan de andere kant zijn we terug met het tweede gedeelte. Tot zo.
0: Tot straks.
2: Later.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij een aanval op een synagoge in het Canadese Belleville op zo'n 180 kilometer van Toronto raakte een schutter en een politieagent gewond. De schutter beschoot het gebedshuis tijdens een belangrijke Joodse feestdag. Op dat moment waren zo'n 20 mensen aanwezig. De schutter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en ook de politieagent is naar het ziekenhuis gebracht. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikanen eisen dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt en stopt met het onderzoek naar Amerikaanse troepen in Afghanistan. De Verenigde Staten erkennen de autoriteit van het strafhof al langer niet en weigeren daarom eigen burgers of militairen uit te leveren. Staatssecretaris Silvio Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met kleine stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek. Pulsvisserij werd in 2018 verboden, maar onder strikte voorwaarden mag wel kleinschalig worden geëxperimenteerd. En een enorme explosie bij een flat aan de Van Vollenhovenlaan in Utrecht heeft bewoners midden in de nacht opgeschrikt. De knal rond 2 uur was zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneiland Rivierenwijk Lombok in de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat hun woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, zonneschijn.
1: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
1: Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.

0: luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Wij wachten op de dokter, tweede uur tot 12 uur zijn we nog bij u met z'n drieën.
2: Ja, Peter Bakker ben jij.
1: Dat ben ik, jij bent Jan van Deunen.
3: En ik ben Joop Velia.
2: Hallo Joop. Nou, hij is er toch.
1: Hij is er toch. Ja, ach. Ik was even afgeleid. Hè? Toch? Je was even afgeleid.
3: Ik was heel even weg.
1: Ja. Gaan we aankomen.
3: Maar ik ben er weer.
1: Ja, precies. We begonnen zoals altijd in de tweede uur met een cover. En dat doen we nu tot aan december met Heartaches by the Number. En dit was de bekendste zo'n beetje.
2: Ja, van Guy Mitchell.
1: Van Guy Mitchell. Nou, zal het zijn? 58? Een beetje? Mm-hmm. Kijk. Dus in ieder geval van heel lang geleden. We gaan iets anders doen dan 3 van 1. Want dat doen we anders altijd in de tweede uur. Maar we gaan dit doen. We hebben een plekje vrij voor Volendam.
2: Ja.
3: Grappig.
2: Ja. Ja, leuk gevonden.
3: Ja, zeker. Ja.
1: Dus we gaan een aantal nummers uit Volendam draaien. We doen het wel in blokjes van 3 natuurlijk. Komt het uit? 1, 2, 3. Nee, komt niet uit.
2: Nou ja, misschien kunnen we er nog eentje tussen plakken als ik denk van nou, die kunnen we ook
1: ja, doen. Ja, kan je ook nog even doen. Ja, in ieder geval beginnen we met Als je haar ziet van de 3J's.

0: Volendamme volkslied heeft hij opgezocht. Ja. Volgens mij is het Gerda Schilder.
1: Nee, die deed het ook echt zo. Ja, maar goed, dat zal ongetwijfeld zal het,
0: ja, dat was de
1: orkestband.
0: Dat was deze.
1: De orkestband. Ja.
0: Goed, we zijn in een blokje Volendamse terechtgekomen. En de eerste drie hebben we gelukkig achter de rug. Oh. Nee.
1: Nou, Joop.
0: Nee, dat is...
2: Ik ga niks meer uitvinden, hoor. Echt
0: jawel, dat is wel leuk. Nee. De drie J's, heel mooi. Als je haar ziet. En dan Just an Illusion van BZN. Dat was een van de eerste nummers die ze met Annie Schilder deden.
1: Ja, klopt.
0: Ja. En Piet Veerman, mijn favoriet, met Go On Home. En dan moet hij blijven ook. En dit is Maribel.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Een wijze raad van de toen nog jonge Jan Smit.
1: Volgens mij was toen nog Jantje Smit, want de baard die moest nog komen.
0: Ja, dat zeg ik. Toen nog jonge Jan Smit.
1: Nee, Jantje Smit.
0: En toen was het nog Jantje, heette die nog Jantje Smit.
1: Jongen, ik was er vroeger van, ik vond ook helemaal niks. Weet je. Toen ik klaar was, werd ik Janneman genoemd. Nou,
0: Janneman.
1: Oh, schaam. Dat vond ik verschrikkelijk. En toen was het Jantje. Nou, dat ging er redelijk. Maar toen was het eindelijk werd het Jan. En ik dacht, yeah, dat
0: ik zal maar niet zeggen hoe ik vroeger genoemd werd. Dat ga ik niet doen. Want dan word ik mee gepest. De Cats daarvoor met Marjan. Ja, ik zal het je zo vertellen. Maar niet in de uitzending.
2: Als de studio uit is.
0: Ik hou van jou. Het Songfestival 1984. Ja, schat. Maribel. En dan gaan we naar de zus van Jan Smit. Zegt u? Gaan we even naar de zus van Jan Smit. Het zusje, is het? Een jongere zusje, toch? Ja. Monique. Monique Smit, ga je dan met me mee? Nou, dat weet ik nog niet.
2: Maar jij niet in ieder geval.

0: Zo jammer dat die twee uit elkaar zijn gegaan.
1: Ja, die hadden gewoon bij elkaar moeten blijven.
0: Uiteindelijk wel. Ik weet dat ze pas begonnen zijn ze bij ons in de winkel geweest. En hebben ze akoestisch hebben ze toen wat nummers gedaan. Dat was gewoon geweldig. En die meiden helemaal gek op ze. Gewoon prachtig.
2: Maar gewoon mooie muziek.
0: Ja, geweldig.
1: Ja.
2: Maar ja, helaas. Ja,
1: tegenwoordig niet meer.
2: Nee.
1: Ja, wel.
2: Ja, individueel. Maar
1: dan maken ze nog wel mooie muziek.
2: Het is toch heel anders dan dat ze met z'n tweeën waren.
0: Heel anders.
1: Goed, dat waren ze dus allemaal tegenwoordig van Volendam.
2: Ja.
1: Die, tenminste, die wij nu uitgezocht hebben. Nick en Simon dus met Pak maar mijn hand. Mooi Volendam van Stamvast. En Monique Smit met Ga jij dan met me mee? En dan wordt het nu weer tijd voor als mijn muis mee wil werken. Ja, dat doet hij.
3: Flevo Verzoekplaat.
1: Want we hebben nog twee verzoekjes die we nog even moeten gaan draaien. Want die hebben we via de website binnengekregen.
0: Oké. Ja, anders dan gaan we het niet redden.
1: Nee, want het gaat best sneller eigenlijk. Van Rengen kregen we binnen uit 1978. Bee Gees en Stayin' Alive.

0: eerste verzoekje was van... het eerste plaatje in dit rijtje was een verzoekje van Renger. Zo moet ik het zeggen. Stayin' Alive van de Bee Gees. Een Marmorstein und Eisenbricht. Een beetje Duits toch uit de oorschelpen met Dravi Deutscher. En Thea die vroeg een plaatje aan van Tangerine. En de titel moest zijn How As We Say Goodbye. Nou, ik heb echt helemaal ongelukken gezocht. Ook bij onze Zweedse vrienden.
1: Niet gevonden.
0: Niet gevonden. Dus we hebben maar een alternatief van Tangerine ingezet. How As We Say Goodbye. Dus als je goodbye zegt, ga je van de city naar de country. Doei! Toch? Ja, zoiets. Zou ik doen. En dan mag jij nog wat vertellen over de Paulings aan het...
1: Ja, als het nog in beeld had geweest. Als het nog in beeld was geweest, dan had het inderdaad gekund. Maar ik denk niet dat we dat nog terughouden.
2: Nee, joh, dat...
0: Dan gaan we maar even luisteren naar Paulings aan met The Cats en Why. There's

0: Halingsound uit de oorschelpen. Met de Cats. En Why. Was de laatste vocale in deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter.
1: Ja.
0: Want het is alweer bijna 12 uur.
2: Ja, zeker.
1: Het is wel heel snel gegaan.
2: Beide uren. Dit
0: ja,
2: keer.
0: Ja. Ja, zo is het. En Jan en Joop hebben de mondharmonica's al te pakken.
1: Ja. Jij bent de lead, mondharmonicist. Mondharmonica. Nou ja.
0: Nee hoor. Hey, we gaan eruit met de Kelpin Comedians van het Hotcha Trio. En ik zou zeggen, maak er vandaag dankzij of ondanks alles een mooie dag van. En blijf lekker luisteren naar de Flevo Ziekenhoek. Tot de volgende keer.
1: Het gaat u goed.
2: Mazzel.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij een aanval op een synagoge in het Canadese Belleville op zo'n 180 kilometer van Toronto raakte een schutter en een politieagent gewond. De schutter beschoot het gebedshuis tijdens een belangrijke Joodse feestdag. Op dat moment waren zo'n 20 mensen aanwezig. De schutter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en ook de politieagent is naar het ziekenhuis gebracht. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al meer dan 80 keer het woord omvolking laten vallen. Uit onderzoek van Pointer blijkt dat de term in bijna de helft van de uitzendingen voorbij komt. In het begin waren het vooral de gasten aan tafel die deze beladen term gebruikten. Later namen ook de presentatoren van Ongehoord Nederland het woord over in de uitzendingen. Een enorme explosie bij een flat aan de Van Vollenhovenlaan in het Utrechtse Transwijk heeft bewoners afgelopen nacht wakker gemaakt. De knal was rond 2 uur vannacht zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneiland, Rivierenwijk, Lombok en ook de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat hun woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. En het ging gisteravond niet helemaal goed bij het voorlezen van het RTL-weerbericht. Weerman Mark de Jong versprak zich tijdens een praatje en gaf aan dat hij opnieuw wilde beginnen. Daarna zat de kijker bijna een minuut te kijken naar hoe hij switchte tussen verschillende schermen. Vlak daarna riep hij ineens dat hij het even overnieuw ging doen omdat het toch nergens op sloeg. Uiteindelijk kwam het toch tot het complete weerbericht, inclusief de vooruitzichten. RTL laat weten dat er per ongeluk een verkeerde opname is gestart. Dan nog het weer. Vanmiddag laat de zon zich regelmatig zien en blijft het overal droog. De meeste zonnestralen pak je in het zuiden van het land. Het wordt vandaag zo'n 18 graden in het noorden tot zo'n 21 in Brabant. Morgen leveren we wat in op de thermometer en in het noorden kan lokaal een spatje motregen vallen. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.
1: De Flevo Ziekenomroep.

A foggy day in London town.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning, voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Woonminister Eleanor Buchholz O'Sullivan heeft 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Maar brancheorganisatie Vastgoedbelang stelt dat hiermee het kabinetsdoel van 100.000 nieuwe huizen per jaar niet haalbaar is. Voorzitter Vera wijst op de hoge belastingdruk voor verhuurders en de stijgende box 3-belasting als obstakels. Staatssecretaris Silvio Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek die in 2018 werd verboden. Onder strikte voorwaarden mag wel kleinschalig worden geëxperimenteerd met pulsvisserij. Een enorme explosie bij een flat in het Utrechtse Transwijk heeft bewoners midden in de nacht opgeschrikt. De knal rond 2 uur was zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneilanden, Rivierenwijk, Lombok en ook de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat hun woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Orkaan Duguan nadert de Japanse oostkust met windstoten tot 180 km per uur en trekt langs het grootstedelijk gebied van Tokio en Yokohama. Op de Izu-eilanden en de prefectuur Shiba viel al meer dan 30 centimeter regen. Op sommige plaatsen wordt meer dan 35 centimeter regen verwacht. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het nieuws.

0: want je bent.
1: Alles, alles, alles zie.
0: En je blijft.
1: Alles, alles, alles zie.
0: Mijn alles zie.
2: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevozieekomroep.nl

0: Niet van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: Het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De politie stopt vanaf volgend jaar met het zelf organiseren van religieuze vieringen voor mensen buiten de organisatie. Korpschef Jannie Knol legt uit dat eigen religieuze bijeenkomsten de neutrale positie van de politie kunnen ondermijnen. Politiemedewerkers mogen religieuze vieringen van anderen, zoals kerst, ramadan, Pasen, Chanukka, Diwali of Holi Pagwa, wel blijven bijwonen. Woonminister Buchholz O'Sullivan heeft met het zogenoemde actieplan versnelling woningbouw 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Een aantal van de punten heeft betrekking op grootschalige woningbouwlocaties, 10 plekken in het land waar duizenden woningen moeten worden gebouwd. Maar brancheorganisatie Vastgoed Belang stelt dat hiermee het kabinetsdoel van 100.000 nieuwe huizen per jaar niet haalbaar is. Staatssecretaris Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek die in 2018 werd verboden. Vluchtelingenwerk Nederland noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over asielkinderen in noodopvang alarmerend. De organisatie herkent de beschreven problemen en heeft die zelf ook al aangekaart. De minister wordt nu opgeroepen om de aanbevelingen samen met het COA en gemeente daadwerkelijk in praktijk te brengen, want elk kind verdient een veilige woonplek. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het nieuws.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.
2: De Flevo Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: U luistert naar de Flevomuziekenomroep met Easy Listening muziek.
1: Tracing our fingers from right to left where

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: De FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Zo stijgt de boete voor door rood licht rijden van 320 naar 330 euro. Sinds 1994 stegen verkeersboetes al met ruim 220%. Minister Van Weel wil de boetes met inflatie laten meestijgen om de begroting sluitend te maken, maar de Raad van State vindt begrotingstekorten geen geldig argument. Vluchtelingenwerk Nederland noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over asielkinderen in noodopvang alarmerend. De organisatie herkent de beschreven problemen en heeft die zelf ook al aangekaart. De minister wordt nu opgeroepen om de aanbevelingen samen met het COA en gemeente daadwerkelijk in praktijk te brengen, want elk kind verdient een veilige woonplek. De politie stopt vanaf volgend jaar met het zelf organiseren van religieuze vieringen voor mensen buiten de organisatie. Korpschef Jannie Knol legt uit dat eigen religieuze bijeenkomsten de neutrale positie van de politie kunnen ondermijnen. Politiemedewerkers mogen religieuze vieringen van anderen, zoals Kerst, Ramadan, Pasen, Chanukka, het Purimfeest of Holy Pakwa, wel blijven bijwonen. En Jalal O. staat vandaag in Rotterdam voor de rechter voor de fatale explosie aan de Schammerkamp eind januari 2024. Daarbij kwamen 3 mensen om en raakten 2 mensen gewond. O was huurder van de bedrijfsruimte en wordt verdacht van cocaïneverwerking en het opzettelijk veroorzaken van de ontploffing. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. Tot zover het nieuws.
2: Kanaal 40, de Flevo Zieke Omroep.

dag om je te vervelen. Je wilt wel iets doen, maar weet niet wat. Want heel de wereld lijkt zo treurig. Dan valt het leven lang niet mee. Je zegt, kijk niet zo ziek en neurig. Ik heb gewoon een goed idee.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
1: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.
5: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: praten.
1: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vleugzieke omroep, medisch verantwoord.

0: echt een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Sinds 1994 stegen verkeersboetes al met ruim 220%. Minister Van Wil wil de boetes met de inflatie laten meestijgen om de begroting sluitend te maken, maar de Raad van State vindt dat geen geldig argument. Na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag afgelopen zaterdag heeft de organisatie Persveilig in totaal 5 meldingen ontvangen van belaagde journalisten. Een fotograaf werd van achteren geduwd en viel op de grond. Demonstranten filmden ook een journalist, mogelijk om beelden met zijn naam online te zetten. Eerder meldden 2 journalisten fysieke en verbale bedreigingen en belandde een Spaanse fotograaf in het water. Amerikaanse tv-zenders CNN, MSNBC en Politico stappen naar de rechter nadat president Trump hen via sociale media de toegang tot het Witte Huis heeft ontzegd wegens het verspreiden van zogenaamd netnieuws. Van journalisten die toch langskwamen, werden pasjes ingenomen. De 3 media verdedigen de persvrijheid en onafhankelijke journalistiek. En de provincie Utrecht, de vervoersregio Amsterdam en 4 gemeenten hebben een akkoord gesloten over de snelfietsroute van Dom tot Dam tussen Utrecht en Amsterdam. De route wordt ongeveer 40 kilometer lang en kost minimaal 57 miljoen euro. De werkzaamheden starten in 2028. De Boerstraattunnel in Utrecht volgt in 2032. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het nieuws.
2: Kanaal 40. De VEBO Ziekenomroep.

0: heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: U luistert naar de Flevo.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: De FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Boekholt O'Sullivan, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Sinds 1994 stegen de verkeersboetes al met ruim 220%. Minister Van Weel wil de boetes met de inflatie laten meestijgen om de begroting sluitend te maken, maar de Raad van State vindt dat geen geldig argument. Na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag, afgelopen zaterdag, heeft organisatie Persveilig in totaal 5 meldingen ontvangen van belaagde journalisten. Een fotograaf werd van achteren geduwd en viel op de grond. Demonstranten filmden ook een journalist, mogelijk om beelden met zijn naam online te zetten. Eerder meldden 2 journalisten fysieke en verbale bedreigingen en belandde een Spaanse fotograaf in het water. Amerikaanse tv-zenders CNN, MSNBC en Politico stappen naar de rechter nadat president Trump hen via sociale media de toegang tot het Witte Huis ontzegd had wegens het verspreiden van zogenaamd nepnieuws. Van journalisten die toch langskwamen, werden hun pasjes ingenomen. De 3 media verdedigen persvrijheid en onafhankelijke journalistiek. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust, tot zo'n 21 graden in Brabant. En er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het nieuws.
2: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL-alert!
2: Stil eens.
1: NL-alert!
2: Oh, er is een NL-alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. En informeer anderen.
3: Kanaal 40, de VEBO Ziekenomroep.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Hier voor u staat zo'n onderwijzer, die met zijn klas naar buiten gaat. En de andere dag gebroken voor het schoolbord staat een heel stuk grijzer.
1: Wanneer wij naar het vertrekpunt lopen, staat daar een reisbus glimmend rood. Die zei gedurende het reisje tot

0: De kinderen houden van de bossen, vooral van het indianenspel. Ze binden mij dan altijd stevig vast, dat wel maar nooit verlassen. Je ziet in bos dan zoveel dieren,
1: oh ja,
0: als je daar vast ligt op de grond. Ik wil ze lokken, maar dat is moeilijk, want om

0: zoiets als Divi met verlas mag. Ik liever dan dat vorige spel.
1: Ja, ja.
0: Al zag mijn klas de andere dag, gelukkig wel dat ik nog in het bos lag.
1: In het water laat ik nooit verstek gaan.
0: Nee, dat weet ik.
1: We doen niet langs de onderkant.
0: Heb je gewonnen?
1: Ik win altijd dankzij mijn klas, want

0: heb ze een nieuwe tocht beloofd weer.
1: Toch?
0: Ja, omdat de jeugd zoiets behoeft. Al hadden ze in de bus, mijn zitting was gesnoefd en doet mijn hoofd zeer.
1: En weer terug bij vrouwen spruiten, dan zegt mijn zeer bezorgde vrouw: wat zie je, Pip, zo nieuwe kinderen, maar is lekker mee naar buiten.
2: Ja, jongens,
1: vooruit maar, niet maar lekker van buiten.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Boekholt, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. In Peru is een netwerk opgerold van drugscriminelen die cocaïne in koffers van reizigers stopten, meldt de Telegraaf. Ze werden in Lima betrapt bij het plaatsen van coke in de bagage van KLM-passagiers. Het zou gaan om werknemers van een bedrijf dat verantwoordelijk is voor operationele werkzaamheden op luchthavens. Die hebben pasjes om op afgeschermde locaties te komen waar de bagage ligt en zo de coke te verstoppen in koffers van passagiers die naar Schiphol vlogen. Pakistan heeft vandaag luchtaanvallen uitgevoerd in de Afghaanse provincies Paktita en Kunar. Daarbij kwamen zeker 28 militanten om. De aanvallen volgden op een aanslag op een politiehoofdkwartier in Kohat afgelopen vrijdag, waarbij 24 mensen werden gedood. De Taliban-regering waarschuwde met een gepaste reactie te komen. En de 64-jarige Hendrik O. ontkent een verkrachting te hebben gepleegd in september 2002 in Lisserbroek. Een 16-jarig meisje werd die avond op haar fiets aangevallen, bedreigd met een mes en verkracht. Ook kwam in beeld via verwantschapsonderzoek nadat DNA-sporen matchten met zijn broer. Hij werd in juni aangehouden. Het weer nog, vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht blijft het droog, maar vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Temperatuur daalt naar rond 9 graden in het binnenland en zo'n 13 aan zee en in het Waddengebied. Alleen aan zee staat een matige westenwind. Tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.

Zelden vind je iemand die den zin van het leven kent. Je kunt zo gelukkig zijn als je tevreden bent. Waarom zoek je het geluk steeds in een ver verschiet?

Ja, en zo is het. En al ga je er op je hoofd staan, zo blijft het. Als je voor een dimmietje in de weg bent gelegd, zou je nooit een pels dragen. Dat is gek. En als je een roggebroodkind bent, dan zou je nooit een caviar

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Een minderjarige jongen is op 15 september mishandeld door een groep van 15 tot 20 jongeren in het Bultpark in Lelystad. Hij zou ook met een schaar zijn bedreigd nadat hij de groep aansprak op het gebruik van het scheldwoord kanker. De politie bevestigt dat een minderjarige betrokken was. Bondskanselier Merz sluit aftreden uit na een historische verkiezingsnederlaag in Mecklenburg-Vorpommern, waar zijn CDU geen enkele zetel behaalde en de AfD won. Hij noemde op een persconferentie de uitslag een dieptepunt. In Berlijn kreeg het CDU 20% van de stemmen. Morgen spreekt hij met de CDU-fractie. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Buchholz, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. In Peru is een netwerk opgerold van drugscriminelen die cocaïne in koffers van reizigers stopten. Ze werden in Lima betrapt bij het plaatsen van coke in de bagage van KLM-passagiers. Het zou gaan om werknemers van een bedrijf dat verantwoordelijk is voor operationele werkzaamheden op luchthavens. Die hebben pasjes om op afgeschermde locaties te komen waar de bagage ligt en zo de coke te verstoppen in koffers. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
1: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.
5: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

She is mad. She is sad. It is mother no head. It is mother no head.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Vanaf 2029 gaat een nieuw kinderopvangstelsel in waarbij iedereen 95,6% vergoeding krijgt. Lage inkomens gaan daardoor ruim 20 euro per dag in de week meer betalen. De overheid betaalt de toeslag voortaan direct aan kinderopvangorganisaties, zodat grote terugvorderingen bij ouders worden voorkomen. De Raad van State buigt zich nu over de wet. Een Nederlandse vader is door een rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Het kind overleed in januari 2022 in Turnhout en werd pas 8 weken later gevonden. In zijn lichaam werd ketamine aangetroffen. 4 huisgenoten kregen straffen tussen 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. Een minderjarige jongen is op 15 september mishandeld door een groep van 15 tot 20 jongeren in het Bultpark in Lelystad. Hij zou ook met een schaar zijn bedreigd nadat hij de groep aansprak op het gebruik van het scheldwoord kanker. De politie bevestigt dat een minderjarige betrokken was. Bondskanselier Merz sluit aftreden uit na een historische verkiezingsnederlaag in Mecklenburg-Vorpommern, waar zijn CDU geen enkele zetel behaalde en de AfD won. Hij noemde op een persconferentie de uitslag een dieptepunt. In Berlijn kreeg het CDU 20% van de stemmen. Morgen spreekt hij met de CDU-fractie. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
3: Tot 9 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

0: En met de muziek van Ben Saunders begonnen we dit programma. No Cure, zoals het hem genaamd. There's no cure. Goedenavond. Leuk dat dit erbij bent natuurlijk. Mijn naam is Leo. En het is natuurlijk maandag de 21ste september van het jaar 2026. We gaan beginnen met Nederlandstalige muziek. Straks natuurlijk onze artiest vanavond. En natuurlijk ook nog wat easy listening. Maar laten we beginnen met Nederlandstalige muziek. Bekend nummer, maar in een iets andere uitvoering van Rob de Nijs. En die zingt dan ook gewoon Mallebabbe.
1: Je schuimt de straten af op het dievenspoor. Met schoon.

0: Natuurlijk een ontzettend mooie uitvoering, helemaal live op ten huis. En Malle Babbe.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: Je luistert natuurlijk nog altijd naar het programma Losse Mand. En daar hebben we dus heel veel in te doen. En daar zingt Toontje Lager dan toevallig ook nog over. Zoveel te doen.

En er was toontje lager. Zoveel te doen. En dat doet ook met de zangstem van Erik Macy. De band heeft bestaan tussen 1978 en 1985. Maar vanaf 2019 hebben ze de draad gewoon weer opgepakt. En zijn ze gewoon weer verder gegaan. En wat dat betreft bestaan ze dus nog steeds. Goed, we gaan even een kijkje nemen in de hitparade van vandaag. En dat gaan we doen samen met de bankzitters en Robert van Hemert. Hier is Rapido. Zet hem.

0: Een heleboel vrolijkheid natuurlijk. En dat door de bankzitters en Robert van Hemert. Rapido.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: En we gaan er even wat rustiger aan doen. Want dat doen we natuurlijk ook hier bij de Flevo Ziekenomroep. En daarvoor gaan we weer even richting Volendam. En dat is natuurlijk de woonplaats van niemand anders dan bijvoorbeeld Jan Smit. En hij heeft een rustig nummer gemaakt. Dat genaamd is Je Naam in de Sterren.

0: Dus even een plaatje afkomstig van Jan Smit. Het klinkt een klein beetje misschien als een kerstplaat. Je naam in de sterren. En ik zit ondertussen een klein beetje te lezen natuurlijk de geschiedenis van Jan Smit. Want hij is natuurlijk al heel lang actief. Geboren in 1985 en al begon te zingen in 1996. Wat ik het al op een leeftijd van 11 jaar.
1: U luistert naar de Flevo.
2: Zeker nog op.
0: Het is ondertussen 9 minuten voor 8:30. Straks hebben we natuurlijk onze artiest vanavond, Ben Saunders. Maar is er even muziek van Jeroen van der Boom en Leonie Meijer. Hier is Los van de Rond.

0: En dat is een heerlijk plaatje afkomst van Jeroen van der Boom en Leonie Meijer. Los van de grond.
1: Goedenavond.
0: En zo direct hebben we natuurlijk ons artiest vanavond, Ben Sanders.
1: Muziek tot 10 uur.
0: Maar ik denk dat we daar nog twee plaatjes voor doen. Komt er dus deze. En die is best wel een beetje stevig. En die komt natuurlijk uit de hitparades van vandaag. Een zangeres een beetje uit de nieuwe categorie, zou ik het maar even noemen. Tegenwoordig worden ze natuurlijk allemaal een beetje bekend door onder andere natuurlijk YouTube. En noem het allemaal maar op. Een zangeresje met de naam Bente. Tegenwoordig behoorlijk populair. Ze heeft dus een nieuwe single uitgebracht dat genaamd is Parachute.

0: En dat is muziek afkomstig van Bente. Parachute.
1: De beste mix op je radio.
0: En dat is natuurlijk nog altijd de Flevo Zieken nummer op. Ik heb dus nog één plaatje voordat we zo direct verder gaan met onze artiesten vanavond. Of artiest moet ik eigenlijk zeggen. Die staat Ben Sanders. Maar is er even een beetje vrolijkheid. En natuurlijk waren er vroeger natuurlijk dat televisieprogramma waar natuurlijk heel veel mensen naar keken. En daar komen deze dames vandaan. Linda, Roos en Jessica. En die dachten zo van weet je wat, laten ze een plaatje gaan maken. Nou ja, dat werd dus ook nog een hele grote hit ook. En dat was genaamd Ademnood.

natuurlijk de televisieserie waar ik het er straks over had. Dat is natuurlijk Goede Tijden en Slechte Tijden. Een programma wat natuurlijk al heel veel jaren te zien is op de Nederlandse televisie. En daar speelden dus deze drie dames natuurlijk jaren geleden in. Linda, Roos en Jessica. En ze brachten dus een single uit, genaamd Adem en Nood. Goed, het is ondertussen 2 minuten over 8:30. Dus hoog tijd voor ons artiest vanavond, Ben Saunders. 3 nummers gaan we draaien. Een Kill for a Broken Heart is de eerste.

muziek afkomstig van Ben Saunders. En dat is onze artiest vanavond. Het nummer Dry Your Eyes. En deze Ben Saunders die werd geboren als tweede zoon van Engelse ouders. Hij heeft ook een oudere broer Dean en ook een jongere broer. Saunders werd officieel geboren als Brit en verhuisde op zijn tweede naar Nederland. Naar de stad Horen in Noord-Holland. En later verhuisde hij dus richting Arnhem. Waar hij dus een tattoo shop opende. Maar het begon natuurlijk allemaal samen met zijn broer Dean. Die meededen dus een verschillende talentenjachten onder de naam Daddy's Wish. En op 25 november 1998 waren ze als zodanig het onderwerp in een reportage van een jongerenprogramma Life is Like a Box of Chocolate, uitgezonden door de KRO. Saunders en zijn broer die waren op dat moment respectievelijk 15 en 17 jaar oud. En de twee jaar later namen de broers dus deel aan het RTL 4-programma Alles voor de Band. Follow That Dream. En hieruit werd de popgroep Follow That Dream dus gevormd, waarin zij beide deel uitmaakten. En in november 2000 hadden de groep de 25e plaats in de top 40 met het nummer Follow That Dream. En een half jaar later, tijdens de hype van veel populaire starmaker, besloot de groep dus uit elkaar te gaan. Op 15 februari 2003 nam Saunders met zijn broer Dean deel aan het Nationaal Songfestival. Ze traden op in de derde voorronde onder de naam Brothers met het nummer Stand As One. Het leverde de broers niet de gewenste doorbraak op, want het werd slechts met 10 punten van de vakjury eindigde op de 7e van de 8 deelnemers. En van de telefoto's kwam het duo niet verder dan 3% van de stemmen. Het minst van die avond en het voornaamste kritiekpunt van de vakjury was dat de stoere kleding van de jongens niet bij de gevoelige liedje passen. En hoewel het titel totaal oordeel van de jury negatief uitviel, merkte jurylid Stanley Bilsom wel op dat ze goed konden zingen. Nou ja, goed. Dat hebben ze in ieder geval nog een beetje doorgezet. Later in het jaar 2010, want toen deden ze dus mee aan de Voice of Holland. Nou ja, dat gaat dus een heel verhaal verder af. Maar goed, dat eindigde dus allemaal. Nou, misschien heeft u het wel gehoord. Op 15 september van dit jaar in de Rijkswoerdse Plassen. Want daar werd dus het lichaam van Ben Saunders gevonden, die sinds die ochtend werd vermist. Een misdrijf wordt door de politie uitgesloten en hij overleed dus op 43-jarige leeftijd. Maar ik moet zeggen, ik heb wat nummers beluisterd in de voorbereiding. Ik moet zeggen, ze klinken eigenlijk best wel lekker. Ben Saunders deze, Untouchable.

0: Daar heb ik dus eigenlijk weinig aan toe te voegen. Natuurlijk gewoon een heerlijk nummer eigenlijk van Ben Saunders en Untouchable. Helaas, hij is niet meer.
1: Dit is de Flevo.
2: Ziekenomroep.
0: Goed, we gaan weer even kijken naar mijn hitparade. En dan vind je ineens een heel oud nummer, wat eigenlijk in 2008 al een keer uitgebracht is. Toen al een grote hit werd. Maar nu is het dus gewoon weer van Ilse de Lange. Hier is So Incredible.

0: heb je ineens TikTok. En dan een meisje genaamd Aisha Fish die eigenlijk voor een drogisterijketen allerlei dansfilmpjes opneemt. En besluit haar dus ook dit muziekje voor te gebruiken van Ilse de Lange. Zo incredible. En dat gaat iedereen dan in één keer weer beluisteren. En staat dan zomaar weer hoog in de hitparade.
1: Blijf als ik kom op.
0: Weet je wat, we gaan eens even terug in de tijd naar het jaar 1976 met Al Martino. Hier is Volare.
2: Sometimes the world is a valley of heartaches and tears. And in the hustle and bustle, no sunshine appears.

0: Volare van Almartino was natuurlijk al een heel oud nummer, maar in 1976 hebben ze er nog even een leuk disco-beatje onder gezet. Dan krijg je dit.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: En we gaan nog even lekker door met muziek maken in de vrolijke noot. Want we zitten nog altijd een beetje in het blok met de middle of the road muziek. Straks na 9 uur komen we natuurlijk ook weer gewoon terug. En dan gaan we wat country doen, wat klassiek en ook nog wat easy listening. En natuurlijk hebben we ook nog even aandacht voor onze artiest van de avond, Ben Saunders. Maar ik denk nog even twee plaatjes voordat het 9 uur is. Bijvoorbeeld deze van Baltimora.

zijn werk. Afkomst van Baltimora. En dat is dus eigenlijk een Italo-disco-band, zo staat het hier omschreven. En dat met een Noord-Ierse zanger, Jimmy McShane. En die is in 1995 al overleden aan AIDS. En zat in ieder geval in 1985 best een groot hit met Tarzan Boy. Goed, we hebben nog één plaatje te gaan voordat het 9 uur is. En we doen dat ook even lekker nog met een vrolijke noot. Hanson en Mbop. En daarmee zeg ik tot zo.

0: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Minister Van den Brink wil alles doen om asielkinderen veiliger op te vangen, maar kan niet garanderen dat dit binnen 6 maanden lukt, zoals de Onderzoeksraad voor de Veiligheid eist. Kinderen verblijven soms jarenlang in sporthallen, schepen en containerwoningen zonder privacy, met geweld om hen heen. De kinderombudsman stelde 3 jaar geleden al vast dat de leefomstandigheden onder de ondergrens waren gezakt. Bij operatie Atlas Nexus, geleid door België met 34 deelnemende landen, zijn 490 verdachten gearresteerd. De operatie startte in 2022 en richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en vuurwapenhandel. In Latijns-Amerika en de Caribbean werd onder meer 150 ton drugs in beslag genomen. Alleen al in Costa Rica werden 375 verdachten opgepakt. Vanaf 2029 gaat een nieuw kinderopvangstelsel in waarbij iedereen 95,6% vergoeding krijgt. Lage inkomens gaan daardoor ruim 20 euro per dag in de week meer betalen. De overheid betaalt de toeslag voortaan direct aan kinderopvangorganisaties, zodat grote terugvorderingen bij ouders worden voorkomen. De Raad van State buigt zich nu over de wet. Een Nederlandse vader is door een rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Het kind overleed in januari 2022 in Turnhout en werd pas 8 weken later gevonden. In zijn lichaam werd ketamine aangetroffen. 4 huisgenoten kregen straffen tussen 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Zieke Omroep met Los Verband.

uitgekeken als artiest van de avond is meestal niet om de leukste reden, maar dit ging even om Ben Saunders. En normaal gesproken heb ik soms wel eens moeite met bepaalde artiesten om dan even 5 nummers bij elkaar te zoeken om te kunnen draaien in de avond. Maar bij Ben Saunders was er zeker niet het probleem, want ik had er wel een stuk of 10 uitgekozen die zeker de moeite waard waren om gedraaid te worden. Maar dit was dus het nummer Love. Goedenavond. Leuk dat u erbij bent hier bij de Flevo Zieken Nummer. Mijn naam is Leo, het programma heet Losse Band. En we hebben nog 3 onderdelen. Country, klassiek en straks ook nog easy listening. En laat ik met de country gewoon eens lekker populair beginnen. En daarvoor gaan we eens even terug in de tijd met Rose Garden van Lynn Anderson.

0: En als u wat vaker naar het programma hebt geluisterd, dan weet u dat ik vaak nummers draai uit de hitparades van vandaag, uit het jaar 2026. Maar deze keer dus even anders. Lekker oud nummer van Lynn Anderson, Rose Garden.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: Weet je wat, we gaan er gewoon lekker een half uurtje lang mee door. Ik ga proberen allemaal van dit soort nummers bij elkaar te zoeken. Daarvoor voor de volgende gaan we weer even terug naar, ik denk wel de jaren 50 misschien wel, Marty Robbins, El Paso. Oude.

0: Ik kan niet zeggen dat het nou is als ze leeft nog langer gelukkig. Want als u een klein beetje het verhaal heeft gevolgd, dan loopt het allemaal niet zo erg goed af met El Paso. Dat wordt in ieder geval gezongen door Marty Robbins.
1: U luistert naar de Flevo.
0: En ik ben dus een beetje bezig met het draaien van country muziek. En dan zijn er toch van die typische country sterren zoals deze Partner Wagoner. Grote ster in Amerika. En ik draai een nummer wat genaamd is I've enjoyed as much of this as I can.

0: was muziek afkomst van Porter Wagoner. And I've enjoyed as much of this as I can stand. En ja, ik zeg wel eens voor de grap dat je country muziek moet draaien als je op een paard zit. Nou ja, dit kan zeker wel gedraaid worden dan.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: Precies, het een goede ritme. Moet voor de wonder. Gaan we heel ver terug in de tijd met Fake Elaine. Hier is High Noon.

dat is natuurlijk een echte klassieker van Frankie Lane. High Noon. En de volgende is dat waarschijnlijk ook wel. Hij werd de koning van de country genoemd. We hebben het over Kenny Rogers. Helaas, hij is ook niet meer. Maar hij zong wel The Coward of the County.

En toen was dat Kenny Rogers en The Coward of the County. En misschien weet u toch ook wel dat heel veel vrachtwagenchauffeurs natuurlijk wel houden van een beetje country muziek. Een lekker ritme als je aan het rijden bent, terwijl de hectometerpaaltjes aan je voorbij komen. Zoals deze van Roger Miller, The King of the Road.

ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a

0: En vanavond maak ik mezelf al een beetje makkelijk door. Zeg maar al hele bekende nummers uit te zoeken. Zoals deze ook van Roger Miller en The King of the Road.
1: Goedenavond. Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Live uitzendingen vanuit de studio in het Flevo Ziekenhuis. De Flevo Ziekenomroep.
0: En zo gezegd, we gaan nog even lekker door met vrolijke muziek maken uit de country tijd. Ik denk nog twee plaatjes, zoals deze van Johnny Cash. The Ring of Fire.
2: Love is a burning thing. And it makes

0: planet burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire.
1: Je ziet het er ook een klein beetje voor, zo'n vrachtwagen die dan inderdaad over de snelweg heen raast. En dan de hectometerpaaltjes aan je voorbij komen. En dan met dit ritme. The ring of fire, the ring of fire van Johnny Cash.
2: Flevo, chicken omroep.
1: Het is ondertussen 1 minuut voor 9:30 en ik doe er gewoon nog eentje. En die is zo'n 3 minuten lang, dus heb ik even tijd om wat klassiekjes uit te gaan zoeken. En dat moet ook wel weer even een mooi stukje zijn. En ik weet zelf nog niet wat het gaat worden, dus wat dat betreft een grote verrassing. Hier is Emmylou Harris.

En dat was Emmylou Harris. And you never can tell. C'est la vie. En dan maakt de tijd ondertussen alweer 2:08. En dat betekent dat het hoog tijd is voor klassieke muziek. Ik heb maar even meer van mijn favoriete componist voor de dag gehaald. Tchaikovsky. En die gaat natuurlijk een stuk gespeeld. Maar het gaat over Door een Roosje. Oftewel de Sleeping Beauty. De Wals Suite, opus 66a.

0: Heerlijk toch, natuurlijk Tchaikovsky en de wals van de Sleeping Beauty, oftewel Doornroosje. Suite Opus 66a inderdaad, en dat was even onze klassieke bijdrage voor vanavond. Maar bent u echt een liefhebber van klassieke muziek? Ja, ik kan niet anders doen dan u adviseren te luisteren op de zondagmorgen tussen 10 en 12. Collega Harry Oberndorf die zit dan op deze stoel en buiten het ook dat hij hele mooie stukjes muziek afspeelt, weet hij er altijd een heleboel bij te vertellen.
1: Flevo Ziekomroep.
0: Goed, we zijn toegekomen in ons laatste onderdeel en dat zijn de Easy Listening muziek. En ik vond deze wel even een mooi bruggetje natuurlijk vanaf de country. Het wordt namelijk gezongen door Willie Nelson en dat is natuurlijk eigenlijk gewoon een country zong. Maar hij maakt hele mooie rustige muziek, zoals deze genaamd is True Love.
2: I followed you to hell and back. I'll follow you again.

0: die muziekjes daar zijn, dan moet je luisteren en gaan lekker met je ogen dicht. Willie Nelson, True Love.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.
0: En dat doen we nog even tot aan 10 uur. En voor de volgende gaan we richting de jaren 60 met niemand anders dan Neil Diamond. Hier is The Solitary Man. Lullin.

0: Muziek afkomst van Neil Diamond, The Solitary Man. Niets wilde dat doen als dat ik misschien had gewild. Maar goed, dat kan natuurlijk een keer gebeuren. Het was wel een heel mooi nummer, afkomstig uit de jaren 60. En dat is de volgende ook.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: En dat is eigenlijk een klein beetje mijn favorietje van de Righteous Brothers. Unchained Melody.
2: Whoa.

0: nummer wat bij mij nog altijd op de nummer 1 staat. De Raadjes Brothers, The Unchained Melody.
1: Dit is de Flevo.
2: Secret omroep.
0: En we zijn nog altijd een beetje bezig met easy listening. En ik probeer in de bibliotheek nog altijd een klein beetje de mooiste plaatjes voor u uit te zoeken. En zo kwam ik deze tegen van Michael Bublé. Misschien niet zo bekend, maar volgens mij wel heel erg mooi. Genaamd Lost.

Best wel een mooi nummer dus van Michael Bublé en genaamd is Lost. En de volgende. Daarvoor gaan we een beetje richting Zuid-Europa. Beter gezegd, we gaan naar Spanje. En daar kwam ik deze plaat tegen van Julio Iglesias. Die genaamd is Inos Dieron Las Diez.

En dat is natuurlijk een muziek afkomstig van Julio Iglesias y Nos Dieron Las Diez. Dat betekent in ieder geval een heleboel, ga ik niet vertalen. Goed, dat was in ieder geval het ene laatste plaatje voor vandaag. Want ik kijk even naar de programma's natuurlijk die morgen gaan komen. Want tot 8 uur kunt u nog luisteren naar Non-Stop Muziek zo direct. En dan vanaf 8 uur wordt het programma nog een keer herhaald. Vanaf 10, tussen 10 en 12, Flevo Klassiek met Harry Oberendorf. En dan weer even wat Non-Stop Muziek. En dat doet dan tot aan 2 uur. Want dan komt Fred's Music Mix langs met Fred en Aart. Die gaan het doen tot aan 4 uur. Daarna komt weer wat Non-Stop Muziek. En tussen 8 en 10, daar zijn natuurlijk Jan en Truus hier maar aanwezig. Met het programma Een Pleister op de Wonden. Goed, ik heb nog één plaatje. Nou, maar ga ik afscheid van u nemen. Ik wens u heel veel beterschap en voor straks wel trusten. En we gaan eruit met Delta Moon en de Louisiana Rain.

0: de FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: De politierechter in Den Bosch veroordeelde twee mannen uit Engelen voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. Ze waren boos omdat zij protestborden tegen een AZC zou hebben vernield. Een 41-jarige man kreeg 36 dagen cel en een taakstraf van 10 uur. De andere, die 43 jaar is, kreeg een taakstraf van 240 uur en een gedragscursus. De Haagse politie onderzoekt mogelijke discriminatie en geweld tijdens een demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld. Gemaskerde betogers gooiden met vuurwerk, skandeerden discriminerende leuzen en brachten de Hitlergroet. Bij journalistenmeldpunt Persveilig kwamen 5 meldingen binnen. De politie hield 24 demonstranten en 2 minderjarigen aan. Minister Van den Brink wil alles doen om asielkinderen veiliger op te vangen, maar kan niet garanderen dat dit binnen 6 maanden lukt, zoals de Onderzoeksraad voor de Veiligheid eist. Kinderen verblijven soms jarenlang in sporthallen, schepen en containerwoningen zonder privacy, met geweld om hen heen. De kinderombudsman stelde 3 jaar geleden al vast dat de leefomstandigheden onder de ondergrens waren gezakt. Bij operatie Atlas Nexus, geleid door België met 34 deelnemende landen, zijn 490 verdachten gearresteerd. De operatie startte in 2022 en richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en vuurwapenhandel. In Latijns-Amerika en de Caribbean werd onder meer 150 ton drugs in beslag genomen. Alleen al in Costa Rica werden 375 verdachten opgepakt. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
3: Luister elke dag naar Kanaal 40.
4: De Flevo Ziekenomroep.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
4: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De Britse regering trekt 30 miljoen pond uit om verkrachtingszaken sneller te behandelen. Slachtoffers wachten gemiddeld 424 dagen op de afhandeling. Rechtbanken krijgen aparte ruimtes voor slachtoffers en zaken krijgen vaste data om uitstel te voorkomen. Salah Abdeslam, de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs in 2015, waarbij 130 mensen omkwamen, blijft in een isoleercel. De rechtbank in Lille wees zijn verzoek om versoepeling af. Abdeslam, ook veroordeeld voor de Brusselse aanslagen van 2016, zit al bijna 10 jaar in eenzame opsluiting in Pas-de-Calais. De politierechter in Den Bosch veroordeelde twee mannen uit Engelen voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. Ze waren boos omdat zij protestborden tegen een AZC zou hebben vernield. Een 41-jarige man kreeg 36 dagen cel en een taakstraf van 10 uur. De andere, die 43 jaar is, kreeg een taakstraf van 240 uur en een gedragscursus. De Haagse politie onderzoekt mogelijke discriminatie en geweld tijdens een demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld. Gemaskerde betogers gooiden met vuurwerk, skandeerden discriminerende leuzen en brachten de Hitlergroet. Bij journalistenmeldpunt Persveilig kwamen 5 meldingen binnen. De politie hield 24 demonstranten en 2 minderjarigen aan. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
1: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.
5: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar 35.000 euro aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. De Britse regering trekt 30 miljoen pond uit om verkrachtingszaken sneller te behandelen. Slachtoffers wachten gemiddeld 424 dagen op de afhandeling. Rechtbanken krijgen aparte ruimtes voor slachtoffers en zaken krijgen vaste data om uitstel te voorkomen. Salah Abdeslam, de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs in 2015, waarbij 130 mensen omkwamen, blijft in een isoleercel. De rechtbank in Lille wees zijn verzoek om versoepeling af. Abdeslam, ook veroordeeld voor de Brusselse aanslagen van 2016, zit al bijna 10 jaar in eenzame opsluiting in Pas-de-Calais. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits, er is een NL Alert.
2: Huh? Stil is.
1: NL Alert.
2: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.
3: U luistert naar de Flevoziekenomroep met Easy Listening muziek.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: De FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké, fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.
3: Flevo, zie je een omroep.

Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl. Flevopsychomroep.

before. And tear my arms, let me hold you like I never did.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News.